0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Start je zomer goed.
4: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
3: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
4: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
5: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
6: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
5: Ja, ik weet het.
6: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
5: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
6: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
5: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
7: Dit is

0: Headlines.
1: Een goeiemorgen. Scholen in Vlaanderen moeten soms tot 16 jaar lang wachten op subsidies om te verbouwen of te renoveren. Veel gebouwen zijn namelijk verouderd en de bouweisen verstrengen ook vaker dan ooit. Ruim 2300 bouwprojecten van de Vlaamse scholen staan op dit moment op de wachtlijst. Goed voor minstens 5 miljard euro. Ook al investeerden de opeenvolgende Vlaamse ministers van Onderwijs extra geld in die scholenbouw. Maar het Agentschap voor Infrastructuur kan alle aanvragen gewoonweg niet volgen. Het behandelt nu dossiers bijvoorbeeld die schooldirecties indienden in 2010. Dat is toch ruim 15 jaar geleden. Amerikaanse vicepresident Vance reist nog niet naar Zwitserland om met Iran te praten over de uitwerking van het vredesakkoord dat de VS en Iran deze week ondertekenden. Het is niet duidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces. Een Iraans persbureau zegt dat Teheran pas met de Amerikanen wil onderhandelen over een einde van die oorlog als de VS zich aan de afspraken houdt uit het basisakkoord. En op het wereldkampioenschap voetbal is er flink gescoord in de matchen van gisteravond en afgelopen nacht. Gastland Canada bijvoorbeeld verpletterde Qatar met 6-0. Jonathan David, ooit nog bij AA Gent, scoorde een hat-trick. Door de zege staat Canada aan de leiding in een groep voor Zwitserland, dat de Bosnië-Herzegovina versloeg met 4-1, dankzij twee doelpunten van invaller Manzambi. Een naam om te onthouden en in de gaten te houden op dit WK komende matchen. Zuid-Afrika met Hugo Broos pakte dan weer een eerste punt na een 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië in een toch wel zwakke match. En vanmorgen verzekerde Mexico zich van groepswinst en een plaats in de tweede ronde op het WK na een zuinige 1-0 zege tegen Zuid-Korea. We genieten van een zonovergoten en tropisch warme vrijdag. Maxima van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en avond gaat het plaatselijk stevig onweren, soms met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt de zon opnieuw volop bij 27 tot 34 graden. Er blijft natuurlijk kans op stevige onweersbuien. En maandag en dinsdag dan blijft het zeer zonnig en tropisch warm. Maxima tot plaatselijk 37 graden, alstublieft.

0: brak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen soinboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
4: Start je zomer goed.
5: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
4: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
6: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: Friends.
1: Goedemorgen. Scholen in Vlaanderen moeten soms tot 16 jaar lang wachten op subsidies om te verbouwen of te renoveren. Veel gebouwen zijn verouderd en de bouweisen verstrengen ook vaker dan ooit. Ruim 2300 bouwprojecten van Vlaamse scholen staan op de wachtlijst, ook al investeerden de opeenvolgende Vlaamse ministers van Onderwijs extra geld in die scholenbouw. Maar het Agentschap voor Infrastructuur kan alle aanvragen gewoonweg niet volgen. Het behandelt nu dossiers die schooldirecties indienden in 2010. Dat is toch al 16 jaar geleden. En als je zelf bouwt of verbouwt, dan hou je er best rekening mee dat je eerste offerte niet de juiste is, want veel bouwbedrijven passen die al maar vaker aan tijdens de werken, want de materialen die ze gebruiken worden al maar duurder. En dat door de oorlog in het Midden-Oosten natuurlijk. 2 op de 3 bouwbedrijven gebruiken zelfs een speciale clausule om die prijzen te kunnen aanpassen. Amerikaanse vice-president Vance reist nog niet naar Zwitserland om met Iran te gaan praten over de uitwerking van het vredesakkoord dat de VS en Iran deze week ondertekenden. Het is ook niet duidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces. Een Iraans persbureau zegt dat Teheran pas met de Amerikanen wil onderhandelen over een einde van die oorlog als de VS zich aan de afspraken houdt uit het basisakkoord. En op het WK voetbal staat Mexico als eerste in de tweede ronde of de 16e finales na een 1-0 zegen vanmorgen vroeg tegen Zuid-Korea en dus 6-6 na 2 matchen. Ook Canada zette een serieuze stap naar die volgende ronde na een 6-0 overwinning tegen Qatar. Afgelopen nacht was dat. En ook Zwitserland versloeg gisteravond Bosnië-Herzegovina met 4-1 en daar longt ook de tweede ronde. En Zuid-Afrika met Hugo Broos pakt hun eerste punt na 1-1 tegen Tsjechië. Zon overgoten en tropisch warme vrijdag. Maximaal van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en avond gaat het plaatselijk stevig onweren, soms met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt de zon opnieuw volop bij 27 tot 34 graden. Maar opnieuw kans dus op stevige onweersbuien in het weekend. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en tropisch warm tot 36, 37 graden.

Morgen wordt top 2 gehaakt. Festi Loco! Nog fouter, nog stouter! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Ontdek alles over Festi Loco morgen vanaf 4 uur. Top 2. We make you move.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Start je zomer goed.
4: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
3: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
4: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modi van. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.
3: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
4: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
5: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
2: Moduvan.
6: Liquid dat er wint, wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.

0: Friends.
1: Goedemorgen. Recreatiedomeinen vragen scholen om actiever en beter op de kinderen daar te letten als die bijvoorbeeld op schoolreis zijn. Want er lopen er al maar vaker verloren op die recreatiedomeinen, onder meer in de provincie Antwerpen. Of ze blijven zelfs een tijdje vermist en dan moeten ze de hulpdiensten verwittigen, wat ook wel wat geld kost. En als kinderen in het water willen op die recreatiedomeinen, dan moeten begeleiders ze van erg dichtbij volgen en niet van op een afstand of met de gsm in de hand. Als je bouwt of verbouwt, dan hou je er best rekening mee dat je eerste offerte niet de juiste is. Want veel bouwbedrijven passen die al maar vaker aan tijdens de werken. Want de materialen die ze gebruiken worden al maar duurder. Door de oorlog natuurlijk in het Midden-Oosten. 2 op de 3 bouwbedrijven gebruiken zelfs een speciale clausule om hun prijzen aan te passen. Meestal werken die ook met dagprijzen in plaats van met vaste offertes. En 600 extra plaatsen in de kinderopvang tegen 2029, dat kondigt Vlaams welzijnsminister Genee aan. Het gaat om innovatieve crèches voor kinderen met een beperking of om samen te werken met plaatselijke scholen. Zo komen er in Oostende in West-Vlaanderen bijvoorbeeld een 40-tal opvangplaatsen in de campus van het AZ-ziekenhuis. Bedoeld voor ouders die er een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs of er werken. Zuiders, zonnig en tropisch warm. Maximaal van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en vanavond gaat het plaatselijk stevig onweren. Soms met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt de zon opnieuw volop bij 27 tot 34 graden. Met opnieuw kans op stevige onweersbuien zaterdag en zondag. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en tropisch warm tot 37 graden.

0: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Oh, zwaansnanny.
3: Jawel, er staan er niet meer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester.
3: Zwaansnanny, hè.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
6: Supporter dit WK. Mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
7: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd, ontworpen om gezien te worden.
8: High-end gaming PC's en workstations van Fan Systems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: Dit is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. Als je wil flexijobben, kan je dat vanaf komende maand doen in alle sectoren. Dus niet enkel meer in de horeca of de zorgsector, waar je nu al onbelast kan bijverdienen. Federale Kamerleden keurden die uitbreiding afgelopen nacht eindelijk goed. Onder meer Werkgeversfederatie VBO en de vastgoedsector reageren enthousiast. Vakbonden zijn dat iets minder. Ze vrezen minder inkomsten voor de sociale zekerheid, wat op termijn de pensioenen moeilijker betaalbaar maakt voor de overheid. Er moeten dringend nieuwe bedrijfsterreinen bijkomen in Vlaanderen, want er dreigt een tekort, zegt het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. In de regio Antwerpen bijvoorbeeld vind je nog maar 15 hectare aan beschikbare bedrijfsgrond. In Oost-Vlaanderen is dat maar iets meer dan 5 hectare. En dat is een probleem, zeker als we buitenlandse bedrijven willen overtuigen om in Vlaanderen te investeren en hier hun fabriek te bouwen. En het vermoorde Franse meisje Liana is voor haar dood ook nog eens verkracht. Blijkt uit de autopsie, weten Franse media. Speurders vonden het lichaam van het meisje van 11 terug in een verlaten graansilo 2 weken geleden. De man die Liana het laatste zag, de vader van een van haar vriendinnen, die zit in de cel als verdachte. Er was tegen hem al een aangifte gedaan voor kindermisbruik, maar het Franse gerecht deed niks en dat maakte veel mensen boos. President Macron eist dat justitie de zaak tot op het bot onderzoekt. Zonnig met soms wat wolkenvelden bij 29 tot 35 graden. Deze late namiddag en avond kan het plaatselijk stevig onweren met hagel en windstoten. Morgen en overmorgen opnieuw veel zon, maar er blijft kans op hevige onweersbuien. Weekend maximaal tussen 27 en 34 graden. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en nog wat warmer tot 37 graden.

0: job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon en het groen.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
5: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Dit is Top 2.

Goedemorgen. Er gingen de voorbije maanden meer dan 3000 bedrijven failliet. En dat waren er nooit zoveel in Vlaanderen, zien we in de statistieken. Bijna 9% meer dan het vorige record in dezelfde periode van vorig jaar. En het aantal faillissementen slaat vooral op de informatie- en communicatiesector, zeg maar de media in het algemeen. Maar ook veel wetenschappelijke en technische ondernemingen legden de boeken neer in de eerste helft van dit jaar. En bedrijven moeten in de toekomst exacter laten weten wanneer ze iets gaan leveren. Nu gebruiken ze meestal indicatieve leveringstermijnen, bijvoorbeeld 3 weken. Maar uiteindelijk duurt dat altijd langer, wat lastig is voor de klant. En dat kan niet meer, vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Die wil dat die indicatieve leveringstermijn waarbinnen je je bestelling moet ontvangen, verdwijnt. Maar bedrijven zeggen dat ze die termijnen niet altijd kunnen voorspellen en vrezen dus meer problemen. En als je diesel wilt tanken, doe je dat best vanaf morgen, want dan betaal je bijna 8% minder. Een liter diesel kost dan aan de pomp maximum 1,90 euro. Dinsdag daalde de dieselprijs voor het eerst in 3 maanden onder die 2 euro. En die trend duurt voorlopig voort. Zonnig, met soms wat wolkenvelden bij 29 tot 35 graden. In de late namiddag en avond kan het plaatselijk stevig onweren met hagel en windstoten. Morgen en overmorgen veel zon, maar er blijft kans op hevige onweersbuien. Weekend maximaal tussen 27 en 34 graden. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en nog wat warmer. Maximaal tot 37 graden volgende week.

0: Start je zomer goed.
1: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
0: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
1: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
0: Top 2.

Morgen wordt top 2 gehaakt. Festiloco! Nog fouter, nog stouter! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Ontdek alles over het Festiloco morgen vanaf 4 uur. Top 2. We make you move.

0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop maar. Is het aan het zeven, nee? Je kan hier just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat is wel.
1: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
2: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key. Eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
1: Modu van.
4: Liquidator wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
5: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
7: Start je zomer goed.
8: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
7: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
8: Shopping Brugge, er valt altijd wat te beleven.
9: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Ticketten, campingkitschclub.be. 15 jaar Camping Kitsch Club. Dat wilde niet missen.
10: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
11: Yeah.

0: Friends.
1: Een goedemiddag. Aan zee zijn ze helemaal klaar voor een tropisch en warm topweekend. De hotels zitten voor meer dan 90% vol, zegt Westhoers. En in elke kustgemeente staat minstens één redderspost. Daardoor kunnen mensen met een gerust hart in zee zwemmen dit weekend, in een bewaakte zone. Want naast de vaste verblijfstoeristen verwachten ze aan zee ook veel dagjes toeristen. Het stadsbestuur van Oostende activeerde zelfs het zomerdrukteplan. Westhoer waarschuwt ook voor files op de autosnelwegen naar de kust dit weekend. Neem dus genoeg water en eten mee voor onderweg en rij vooral niet naar zee tijdens de warmste uren van de dag. De Vlaamse regering bereikte zo pas een akkoord over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Daar was deze week heel wat commotie rond ontstaan, omdat zo'n 200 buslijnen dreigden te verdwijnen. De regering besliste nu dat de komende 2 schooljaren er geen enkele geplande rit verdwijnt. En er komt niet 139 miljoen euro vrij, maar 150 miljoen. Het bedrag dat de lijn nodig heeft voor die ritten. De onzekerheid bij duizenden ouders en kinderen verdwijnt dus, zegt minister-president Diependalen. Als je nog diesel wilt tanken, doe je dat best vanaf morgen, want dan betaal je bijna 8% minder. Een liter diesel kost aan een pomp nu maximum 1,90 euro. Dinsdag daalde de dieselprijs voor het eerst in 3 maanden onder die 2 euro. Een symbolische grens en die trend duurt voorlopig voort. En de toeristenbootjes in Brugge die maken veel te veel lawaai. Daarom mogen ze vanaf 2029 geen geluidsversterkers meer gebruiken. Dat beslist het stadsbestuur. Bruggelingen zijn het beu om de hele dag altijd hetzelfde verhaal te horen van op die toeristenbootjes. En dat veroorzaakt overlast, zeggen de inwoners. Uitbaters krijgen nu 3 jaar de tijd om zich aan te passen aan die nieuwe regels voor die toeristenbootjes. De Brugse gemeenteraad moet de beslissing nog wel definitief goedkeuren. Zonnig met soms wat wolkenvelden bij 29 tot 35 graden. Deze late namiddag en vanavond kan het plaatselijk stevige onweer met hagel en windstoten. Morgen en overmorgen veel zon, maar er blijft wel kans op hevige onweersbuien. Weekend maximaal tussen 27 en 34 graden. En maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en nog wat warmer tot 36, 37 graden.
0: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: Vrijdag 19 juni en wij mogen weer 3 uur lang de Retro House sterren op je loslaten. Over sterren gesproken, Star Trek.

Op die lange durende hittegolf is het nog een beetje wachten, maar ik dacht, we pompen toch een beetje meer zomer in de radio. Met de Sun Club Fiesta de los Tamborileros. Het is tijd voor Steve Bicknell. Dit is de Lords of Effort.

Stray met het beste uit de Retro Arena 500. Carat Tracks 2 by Zolex met The Message. En vorige week zaten we hier nog met de finalisten van de Camping Kitsch Club Spoiler Room DJ Contest. En toen viel wel op dat er bepaalde tracks heel vaak terugkwamen. En dit was daar eentje van. Emmanuel Top, dit is Acid Phase.

toe een uitstapje naar de hemel. Virtual Zone was dat met Heaven. Zometeen gaan we een beetje harder met Praga Khan. Met Injected with a Poison. Maar eerst een beetje zachter met Insider. Dit is Trial Bells.

0: Onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
4: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
5: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
8: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
9: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of béguin.be.
10: Johan.

even aanmodderen met The Voice. Joe Tivanelli en C-Zilla met Play With The Voice in Germany. Ik weet niet waar het precies voor staat. Twee volle manen en een forel. Het heeft een soort Indiaans ondertoontje. Licit and Brain. Two full moons and a trout.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. Er worden dan toch geen ritten geschrapt in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering heeft daarover een akkoord bereikt. Vlaams minister-president Diependalen kwam zelf met een oplossing. De lijn krijgt in totaal 150 miljoen euro. De aangekondigde besparing verdwijnt dus voorlopig. Daarbij kunnen alle geplande ritten dus gewoon doorgaan, toch voor de komende twee schooljaren. Deze zomer zit de regering opnieuw samen voor hervormingen vanaf 2028. Het is nog onduidelijk welke impact die hervorming op het aanbod zal hebben. Vanaf 2032 zullen er in Vlaanderen elk jaar tot 350 geneeskundestudenten afstuderen die niet kunnen verder studeren voor huisarts of specialist. Dat waarschuwen experts van de KU Leuven. Tot bijna een kwart van de startende geneeskundestudenten zal geen plek vinden in de zorg. Dat komt omdat Vlaams onderwijsminister Demir veel meer studenten aan de opleiding laat beginnen dan de planningscommissie adviseert. En de loodsen staken voor de vierde dag op rij. Daardoor liggen tientallen schepen te wachten om bijvoorbeeld de havens van Antwerpen of Zeebrugge binnen te varen. Het stakingsconflict draait onder meer rond het statuut van de loodsen en de pensioenen die nauw met elkaar samenhangen. Het zijn vooral de Vlaamse loodsen en de vakbonden die nog actie voeren. De Algemene Beroepsvereniging keurt de staking af. Het is nu aan Vlaams havenminister Annick de Ridder om de problemen op te lossen. Of dat nog voor de zomervakantie gebeurt, is onduidelijk. Veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien. Met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. En ook volgende week blijft het zonnig en nog wat warmer tot mogelijk zelfs 37 graden.
0: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: 19 juni en wij mogen nog 2 uur onze Retro House speeltuin op je loslaten. Het

een beetje een vaste gast in ons gebeuren. Vroeg of laat gaat hij toch een keer moeten binnenwippen. Onze Yves de Ruiter was dat met The Rebel. Dit is Faithless in het beste uit de Retro Arena 500.

0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

Ja, ik heb het wel eens meer geprobeerd, maar het blijft om een of andere reden steeds mislukken. Mijn onschuld bewijzen Jesse en de McKenzie bij top 2 met Innocence. Dit is Soda Inc. met Night Fever.

0: Roelof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, niet?
4: Mo, zie je kameretten van bij mode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Uit Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko?
4: Mo.
5: Baaien.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop, mo. Is het dan het zeven, nee? Je kunt hier niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
6: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Moduvan.
5: Liquidator wint, Wiedermaai, kom in het zak slimmer.
7: Amai, daar regent hier binnen.
8: Mo, zwaans nanny.
7: Jawel, er staan een niemer in de living.
8: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
7: Dakmeester?
8: Ja.
7: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
8: Dakmeester.
7: Zwaans nanny, hè.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Start je zomer goed.
12: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
11: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
12: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
13: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems.
14: PC's op jouw maat en workflow.
13: Ontdek ze op fenn.systems.
14: Dit is Top 2.

De MASH-versie met Imagination blijft natuurlijk erg populair. Maar wij gingen voor Zero Plus, de DJ Woutmix. Dave Kane was dat. En op het einde van dit uur gaan we nog wat baby's maken met Absalom.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. In Antwerpen hebben de vakbonden de bouwramp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. Daarbij kwamen 5 buitenlandse bouwvakkers om en 9 anderen raakten zwaar gewond. Het gerechtelijk onderzoek ernaar is intussen afgerond. De vakbond zegt dat de opdrachtgevers en aannemers zich moeten verantwoorden voor wantoestanden bij onderaannemers. Want goedkope werkkrachten spelen een steeds grotere rol in bouwwerven. Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Er worden dan toch geen busritten geschrapt in het buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering heeft daarover een akkoord bereikt. Vlaams minister-president Diependalen kwam zelf met een oplossing. De lijn krijgt in totaal 150 miljoen euro en de aangekondigde besparing verdwijnt voorlopig. Daarbij kunnen alle geplande ritten gewoon doorgaan, toch voor de komende 2 schooljaren. Deze zomer zit de regering opnieuw samen voor hervormingen vanaf 2028. En er passeren minder schepen door de straat van Hormuz dan gisteren. Er zijn twijfels of het wel veilig is nu de geplande onderhandelingsronde tussen de Verenigde Staten en Iran is afgeblazen. Normaal ging dat doorgaan in Zwitserland, maar Amerikaans vicepresident Vance is niet afgereisd. Het is onduidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces. De heropening van de zeestraat is een van die voorwaarden van de deal. Maar er liggen nog veel zeemijnen in het water. Veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. Ook volgende week blijft het nog zonnig en nog wat warmer tot mogelijk 37 graden.
0: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: Het is vrijdag 19 juni en nee, wij gaan niet in een dipje. We gaan door.

even wat oude beestjes loslaten met Lavash van Milk Inc. En de mannetjes van Submission die krijgen regelmatig een goeie pakske slaag. Flink wat motten. Dit is

territory

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dream Beats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Whittaker en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets dreambeats.be.
3: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
4: Top 2.
5: We make you move. The house of God. The house of God. The house of God. The house of God. $50 or more. The house of God.

tot 3 uur alleen retro house classics bij top 2. DHS was dat met The House of God. Het is tijd voor een Nederlands-Belgische samenwerking met deze Minx. Dit is 88 to Piano.

Time Flies When You're Having Fun. Mengs met 88 to Piano. Volgende week vrijdag mogen wij dit weer opnieuw doen. Ik laat je nog met onder meer Maury Klein. Dit is Kick That Bass.

0: Goedemiddag. Premier De Wever heeft een brief ondertekend voor de snelle uitrol van terugkeerhubs. De brief komt er nadat het Europees Parlement de oprichting van terugkeercentra goedkeurde. Europese lidstaten mogen dan migranten die geen recht hebben op een verblijf in Europa daarin opsluiten. Ook gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen kunnen tot 2 jaar worden opgesloten. 19 Europese regeringsleiders willen snel werk maken van die uitrol van terugkeerhubs. Onder meer Denemarken maakt al afspraken met Rwanda en Italië bouwt zo'n detentiecentrum in Albanië. Spanje en Frankrijk ondertekenden de brief niet, zij reageren kritisch. 62 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de nieuwe pensioenregeling van de federale regering. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten, OCMW's en politiezones. Ze zijn boos omdat ze geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden zoals Antwerpen, Brugge en Gent krijgen nog een extra toelage. En dat is oneerlijk, zeggen ze. De burgemeesters verwachten tegen de zomer van volgend jaar een uitspraak. En een spectaculaire ontdekking in de muziekwereld. In de Nationale Bibliotheek van Frankrijk is onbekende muziek van de componist Mozart opgedoken. De composities werden ontdekt door een Franse muzikoloog. Het gaat om 6 korte stukken voor fluit en harp uit 1778. De muziek zat verborgen in een notitieboek van 44 pagina's. Zondag worden de muziekstukken tijdens Fête de la Musique in Parijs voor het eerst uitgevoerd, bijna 250 jaar later. Veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. Ook volgende week blijft het zonnig en nog wat warmer tot mogelijk 37 graden.
1: Dit is Top

0: Dit is het weekend van Dob. En wie wordt vandaag de Lionel Messi van deze lijst?
1: Messi! Lionel Messi!
0: En wie stelt teleur? Wie doet met andere woorden een Ronaldo-ke?
2: Ronaldo could be in. And he's screwed his effort wide.
0: Eén ding weet ik al, we gaan het hoofd koel moeten houden. Dit is de nieuwe GDC 40. En hoe klonk deze lijst vorige week?

Take Another Talk to You. Number 1. 8 weken op 1, Bebe Rexha. En dan denk ik dat het tijd is om af te fluiten. We gaan eraan beginnen, een nieuwe GDC 40. We beginnen met iemand die het 18 weken lang heeft volgehouden. We denken dat het ook de laatste week zal zijn, maar dat valt nog af te wachten. Dit is Gordo, Loco Lok.

Je weet, ik ben de man van de wist je datjes. Wist je dat 25% wel eens vreemd gaat? Ik vind dat veel, heel veel. Je kan dat stiekem doen, maar je kan dat ook doen zoals Mantle Jordan. En hij niet alleen samen met Sylvia Pompa. Dit is Antonight, komt nieuw binnen in de GDC 40.

moederdag is al even geweest, denk ik. En dit, ja, ik ben er helemaal in thuis. En Martin Garrix, die heeft eigenlijk ook een geweldig cadeautje gemaakt destijds. Katharina, want dit is een liedje voor zijn mama. Mazzeschoon. Oh.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
4: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
9: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2, vanaf slechts €23.290. Kia Begin, in Oostende en Brugge, of begin.be.
10: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder tiketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club, dat wilde niet missen.

Olivia Sebastianelli met Don't Lose Your Head samen met Tiësto, de man die vaker in een vliegtuig zit dan de gemiddelde stewardess, denk ik. Want de komende dagen zit hij in Seattle, Las Vegas, Madrid en San Diego. En dat dus in een aantal dagen tijd. Dit is nummer 5.

0: Ik twijfel eigenlijk altijd tussen dubstep en drum and bass. Ik denk dubstep, maar dit is toch een stevig tempo. John Summit met de Chainsmokers en All the Time in the GDC 40. Yes, zometeen de beste 20.
1: Dit is top 2. Top headlines.
2: Goedemiddag. Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah hebben een akkoord bereikt over een staakt het vuren. Dat zegt een Amerikaanse topfunctionaris. Het bestand zou nu al zijn ingegaan. Israël voerde eerder vandaag nog zware aanvallen uit op Libanon, waar ze tientallen Hezbollah-strijders hebben gedood. Het is onduidelijk hoe lang het staakt het vuren nog loopt en hoe de vredesonderhandelingen nu verder verlopen. Hezbollah heeft het akkoord intussen bevestigd, Israël nog niet. Het parket van Antwerpen onderzoekt de mogelijke verkrachting op het metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn tijdens de openingsdag in de buurt van het podium. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het parket neemt de melding zeer ernstig, maar wil voorlopig geen details vrijgeven. 62 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de nieuwe pensioenregeling van de federale regering. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten, OCMW's en politiezones. Ze zijn boos omdat ze geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden zoals Antwerpen, Brugge en Gent krijgen nog een extra toelage. En dat is oneerlijk, zeggen ze. De burgemeesters verwachten tegen de zomer van volgend jaar een uitspraak. En je hebt het misschien zelf al gemerkt, het dagrecord is gesneuveld. Op het officiële meetpunt in Ukkel is 32 graden gemeten en het is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8. Veel zon en tropisch warm dus tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. Ook volgende week blijft het zonnig en nog wat warmer tot mogelijk 37 graden.
1: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Sloot.

momentje. Ja, we mogen nog even stilstaan bij de dingen des levens. Kygo en Dan Kaminski, dit is Heaven on Your Mind op

Dit kan een situatie zijn tussen dochter en papa, of dit kan ook een situatie zijn die een andere betekenis heeft. Soms vinden mensen dat opwindend om sorry papi te zeggen. Ik weet het niet. Topic en Becky G op 17. Sorry.

0: Je zou het bijna denken, maar nee, deze Jugal heeft geen aandelen gekocht van de GDC40. We hadden hem met Salto en Jamaican Bam Bam. En dan nu nog net met Ultra Naté en Moving to the Sun. Al denk ik dat je je niet hoeft te verplaatsen als je zin hebt in de zon. De jackpot winnen, we willen het allemaal. En wat zou Jonas Blue dan doen?
1: This is a hard one. What would I do? I'd buy a nightclub.

0: Deze week had ik het momentje dat ik dacht van kom, ik neem het heft in handen. Ik heb Google Translate erbij genomen en Shinjuku in Google Translate gestoken. Maar ik ben niet wijzer geworden wat het betekent en ook hoe je het moet uitspreken. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Frankie Rizzardo deze week op 11 wil zeggen dat wij zometeen gaan beginnen aan de top 10. Maar beginnen met de top 3 van vorige week.
1: Number 3.
0: Praspa en Clooney. My love is what you're for. De zesde week op 2, Another Talk to You.
1: Number 1.
0: Achtste week, Bibi Rexha. En ik zag ook wat filmpjes opduiken van mensen die op de foto gingen met Bibi Rexha. En dat leek me een heel spontane en sympathieke madame. Alleen je zou denken van, amai, zo'n Bibi Rexha. Maar dus niet. Ja, ik wil ook eens op de foto. Dit is Milky.

0: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Hallo, Key to Party, kan ik je helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
4: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
5: Amai, daar regent hier binnen.
6: Mo, zwaansnanny.
5: Jawel, er staan een niemer in de living.
6: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
6: Ja.

0: Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
1: Start je zomer goed.
2: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
1: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
2: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
3: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
1: Top 2.
4: Deze week was een speciale week, want het was 13 jaar geleden dat Martin Garrix in de hitlijst stond met Animals. En hoe gaat het eigenlijk met de dance-industrie volgens Martin Garrix? En als hij iets zegt, dan zwijgen we.
5: Ik vind het fucking vet. Elektronische muziek is nu in een best wel interessante plek, want iedereen werkt met elkaar samen. Er zijn geen hokjes meer en ik vind dat super exciting. Je kan jezelf constant en je moet jezelf constant vernieuwen. Vind ik super tof.
4: En jezelf opnieuw uitvinden doet hij ook. Martin Garrix met Ed Sheeran. Stay.

I want you all. I want you all. Ah, mooie tekst in deze Satisfy. En ik hoop dat jij voldaan bent in de GDC 40. Eigenlijk nog niet helemaal, want als je nog niet voldaan bent, dan heb je misschien nog zin in een portie van Prospa en Clooney. Dit is Free Your Mind.

Het is de 15e week van Another en 54 Ultra met Talk to You. In de 15e week blijven ze zitten op 2. En dan zou je deze week willen te weten komen of de top 3 van deze week dezelfde is als die van vorige week. Of is daar toch nog een bepaalde verrassing? Wel, het is zo dat we de dame, het gaat over een dame, dat we die al gespeeld hebben op 8. Ze heeft een hit te pakken met David Guetta. Maar ze kan ook zelf alleen helemaal solo een liedje maken. Al is dat ook niet helemaal zo. Faithless en Bebe Rexha, New Religion op 1. Global Dance.

0: Goedemiddag. Steden en gemeenten nemen extra maatregelen tegen het extreme weer. De meeste provinciale domeinen en parken sluiten vanavond door het stormweer. Het KMI heeft code oranje aangekondigd voor zwaar onweer, met stevige rukwinden tot 90 km per uur en mogelijke hagelbollen tot 5 centimeter. Heel wat evenementen en concerten openlucht worden geannuleerd. De stad Gent verbiedt dat zelfs. Maar ook in het openluchttheater Rivierhof in Antwerpen en Fête la Musique in Brussel gaan concerten niet door. Als je niet buiten moet zijn, blijf je vanavond best gewoon binnen. Er is een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat zeggen de bemiddelaars Verenigde Staten en Qatar. Het bestand zou deze namiddag zijn ingegaan, maar er is veel onduidelijkheid over. Want kort na het ingaan van het staakt het vuren werden er al explosies gehoord in Libanon. Er wordt melding gemaakt van 12 Israëlische aanvallen. Het toont dus nog maar eens hoe broos dat bestand is. Hezbollah zegt dat het zelf alvast geen raketten heeft afgevuurd. Het is onduidelijk hoe de vredesonderhandelingen nu verder verlopen. En voetbalclub Anderlecht speelt volgend seizoen zonder uitfans in het stadion van Union. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. Aanleiding zijn de wantoestanden van tijdens de bekerfinale tegen Union. Anderlecht verloor de wedstrijd met 1-3 na verlengingen. Het Koning Boudewijnstadion raakte zwaar beschadigd. In de tribunes waar Anderlecht supporters zaten werden bijna 300 zitjes vernield. Anderlecht moet ook een boete van €8.000 betalen. Vanavond trekken er mogelijk intense onweersbuien over ons land. Vooral in het westen en in het centrum kan dat hevig zijn. Met felle regen, hagel en zware windstoten. Vannacht wordt het droger. Het koelt ook niet echt af met minima tot 21 graden. Ook morgen en zondag blijft de hittegolf duren met maxima tot 33 graden.
1: Dit

0: ben Maite de Dekker en elke week van 5 tot 6 neem ik je mee in mijn selectie van de beste techno van het moment. Hier op Top 2. Straks hoor je mijn new selections, gevolgd door Back to the Roots met mijn retro top 3. En afsluiten doen we natuurlijk met een eigen mixtape om je weekend in te zetten met een knal. But first, the best of this week on Beatport.
1: Dit is Top 2.
0: Beginnen doen we op nummer 3 met Move Your Body van Virus en Mattia Saviolo. Een stevige drumcode release die perfect werkt op de dansvloer. Je hoort hem nu hier op Top 2. Move Your Body van Virus en Mattia Saviolo.
1: Best of this week on Beatport.

0: Best of this week on Beatport.
1: Op nummer 2 staat Dimension van Space 92. De Franse techno-hitmaker staat bekend om zijn energieke sound en levert ook deze week weer een absolute knaller af. Jouw nummer 2 van deze week, Dimension.

0: Techno Friday, Maite de Dekker.
1: Wat fijn dat je nog steeds luistert naar Techno Friday. Met nu de beste peaktime techno van Beatport. Op 3 hadden we Move Your Body van Virus en Mattia Saviolo. Op 2 Dimension van Space 92. En dan nu de nummer 1 van deze week. Helemaal bovenaan staat Kaufman en Spectrum met Fluppy. Een track die de voorbije week niet weg te slaan was uit de charts en daarom helemaal bovenaan eindigt. Dit is jouw nummer 1 van deze week. Fluppy, enjoy.
0: Best of this week on Beatport. Fire.

0: Techno Friday, New Selections.
1: The best of this week on Beatport zit erop, maar wij gaan nog even stevig door. Tijd voor de New Selections of this week. De tracks die deze week non-stop in mijn hoofd zaten. Beginnen doen we met Nova. Wat ooit begon als een liefde voor de rave scene, groeide uit tot een carrière achter de draaitafels. En terecht, want intussen is uitgeroeid tot een vaste naam die je niet meer kunt wegdenken in de techno scene. Rave Kid is dan ook zo'n track die perfect aansluit bij haar roots. Je hoort hem nu, Nova met Rave Kids.

0: to the roots.
1: En dan is het nu tijd om de klok een stukje terug te draaien. Want we duiken in de top 3 retro van deze week. We starten met Blow Up the Speakers van DJ Ghost. Een plaat die me elke keer opnieuw energie geeft en gekend is door heel veel mensen. Daarna gaan we wat dieper met Cocaine van Emmanuel Top. Afsluiten doen we dit blok met een remix waar ik persoonlijk enorm fan van ben. Universal Nation van Push in de Charlotte Witterie.

0: Techno Friday. Maite de Dekker in de mix.
1: We luisteren nog steeds naar Techno Friday op Top 2. Ik ben Maite de Dekker en voor het volgende half uur ga ik zelf voor jullie een setje draaien om het weekend goed in te zetten. Beginnen doen we met mijn nieuwste release Align Align, een technoversie van een iconische klassieker die jullie ongetwijfeld wel kennen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, dus laat het me vooral weten via de Top Radio BE app.
0: Top 2. We make you move.

0: Techno Friday. Maite de Dekker in de mix.
1: Als je nu pas inschakelt, dit is Top 2 en ik ben Maite de Dekker. Je zit midden in mijn Techno Friday minimix.

We knallen nog even stevig door. Maar voor de meeste studenten zijn de examens nog volop bezig. Ook voor mij trouwens. Want naast mijn DJ-carrière studeer ik Creative Media Management aan de UCLL in Diepenbeek. Dus ik ben benieuwd. Luister jij vandaag mee uit de bieb, achter je bureau, tussen het studeren door of neem je even een pauze met deze Techno Friday op de achtergrond? Laat het me gerust weten via de top

0: Techno Friday. Maite de Dekker in de mix.
1: Nog een paar minuten en dan is het officieel weekend. Krijg je geen genoeg van deze minimix? Je kan hem altijd herbeluisteren op SoundCloud of mijn playlist checken op Spotify.

0: 2. Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
3: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be. Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
0: Dit is Top 2. Top Headlines.
5: Goedenavond. Steden en gemeenten nemen extra maatregelen tegen het extreme weer. De meeste provinciale domeinen en parken sluiten vanavond door het stormweer. Het KMI heeft code oranje aangekondigd voor zwaar onweer met stevige rukwinden tot 90 km per uur en mogelijke hagelbollen tot 5 centimeter. Heel wat evenementen en concerten openlucht worden geannuleerd. Dat is bijvoorbeeld zo in het Rivierenhof in Antwerpen en in het Jubelpark in Brussel. Als je niet buiten moet zijn, blijf je vanavond gewoon best binnen. Het noodnummer 1722 is ook weer actief voor stormschade. En voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Het staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah wankelt nu al. Het ging nog maar enkele uren geleden in, maar Israël zou kort daarna opnieuw luchtaanvallen hebben uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Het staakt het vuren is tussen Israël en Hezbollah essentieel voor het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Het is dus onduidelijk hoe de verdere vredesonderhandelingen zullen verlopen. Voetbalclub Anderlecht speelt volgend seizoen zonder uitfans in het stadion van Union. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. Aanleiding zijn de wantoestanden tijdens de verloren bekerfinale tegen Union. Het Koning Boudewijnstadion raakte zwaar beschadigd. In de tribunes waar Anderlecht supporters zaten werden bijna 300 zitjes vernield en vuurpijlen afgeschoten. Anderlecht moet ook een boete van €8.000 betalen. En in de Ronde van België heeft de Spanjaard Aramburu de koninginnenrit in Durbuy gewonnen. Hij was de snelste in een bloedhete finale op de muur van Durbuy. De Brit Esky werd tweede en nog een Spanjaard Kennel derde. Door de zege neemt Aramburu meteen ook de leiderstrui over van onze landgenoot Timmerlier. Vanavond trekken er mogelijk intense onweersbuien over ons land. Vooral in het westen en in het centrum kan dat hevig zijn met felle regen, hagel en zware windstoten. Het koelt ook niet echt af met minima tot 21 graden. Ook morgen en zondag blijft de hittegolf duren bij 33 graden. Af en toe wel nog lokale onweersbuien.
0: Dit is Top 2. Michel de Wilde.
6: Een fijne vrijdagavond. Welkom op deze zwoele zomerse vrijdagavond. We nemen je mee naar middernacht en we hebben guest DJ's in de house. We krijgen ze zo meteen.
0: Top

0: Vrijdagavond, 35 graden alstublieft. Jawel, je luistert Smash op top 2. We zijn tot middernacht bij jou met guest DJ's de komende 2 uur. Dit was alvast Natus die deel uitmaakt van onze equipe. Hij mag voor de 4e keer draaien op Tomorrowland deze zomer. Dat doet hij op zaterdag 25 juli tussen 12 en 2:30. En dit is zijn allereerste track die je meteen krijgt hier als eerste track vanavond in de uitzending. Komt officieel uit op 26 juni aanstaande. Calling Me. Geef toe, klinkt zalig.
1: Smash special guest.
0: Hey, dag Laura.
2: Michiel.
0: Oh, even de microfoon voor jou. Kijk, sorry. Een beetje dichter bij de microfoon als het kan. Yeah. Voilà. Goed, ik zeg wel Laura, maar we kennen jou, of de mensen kennen jou misschien beter als Droomwolkje.
2: Klopt,
0: ja. Droomwolkje, van waar die naam?
2: Oh, eigenlijk heb ik dat beginnen gebruiken als gebruikersnaam op apps, op games en zo. Mm-hmm. En het is een beetje intuïtief gekomen. Maar ik had dan ook mijn ADHD-diagnose gekregen en het eigenlijk wel sens dat dat bij mij past. En een paar maanden geleden heb ik een klasgenoot gezien van het middelbaar en die heeft mij ook gezegd van ja, die naam is perfect voor u, want je werd altijd naar buiten aan het kijken tijdens de lessen.
0: Een beetje wegdromen.
2: Ja, exact.
0: Okay. Dus een beetje om een evenwicht te vinden tussen ADHD en dat kalmere gedeelte.
2: En muziek is eigenlijk hetgeen waar ik kan in wegdromen, maar...
0: En rustgevend misschien?
2: Inderdaad.
0: Ah, oké. Goed. Je bent afkomstig van Brussel, maar je woonde eigenlijk tijdens je jeugd in Zottegem, om in Gent te belanden. Dus een beetje overal, maar je gaat terug naar Zottegem.
2: Ja, voorlopig wel, maar wie weet wat de toekomst kan brengen op dat vlak.
0: Zeker, de mooie Vlaamse Ardennen. Haha. Jij produceert nog? Ook?
2: Ja,
0: en ook heb je dus vanavond een aantal eigen tracks mee?
2: Voorlopig nog niet. Mm-hmm. Het is nog wat zoeken naar waar ik naartoe wil. Mm-hmm. En een beetje in stijlen aan het veranderen, maar...
0: Oké, naar welke stijl ga je?
2: Het is misschien raar gezegd, maar EDM, maar niet de commerciële soort EDM.
0: Dat is heel breed, hè? EDM, dus ik heb geen idee waar je naartoe wilt nu.
2: Electro, complextro, hyperpop... Eigenlijk is hyperpop een term voor veel zaken die zo poppy zijn en zo, met van die glitchy sounds en zo. Eigenlijk is Nina Jirachi een goed voorbeeld. Ja, okay. Ja. Of Pink Panthers. Eigenlijk zijn dat mijn favoriete producers op dit moment.
0: Oké, die hyperpop, dat heb ik nog niet vaak gehoord hier. Ook en die electric, of wat was het dat je zei?
2: Electro?
0: Ja.
2: En nee, complextro.
0: Dat was het. Ja. En dat is ook nieuw voor mij. Wat is dat?
2: Oh, dat zijn van die glitchy basslines en veel layerings daarin. Ja. Het is vooral gekend in Amerika, maar ook in Australië. En ik wil daar een eigen vorm in creëren met hoe dat ik zelf al mijn muziek heb opgebouwd over de jaren heen.
0: En krijgen we dat zo meteen?
2: Waarschijnlijk wel.
0: Oké, we leren bij vandaag. Mooi, goed. Kijk, een beetje nieuwe trend zetten hier.
2: Ja, het is heel niche.
0: Alright, heb je er zin in?
2: Eigenlijk wel, ja.
0: En eerst nog een beetje verfrissen hier, hè, want het was warm hè, op de bus.
2: Heel warm.
0: Oké. Goed, Laura, zometeen hier als Droomwolkje in de uitzending. Met haar set, een dik half uurtje in de mix hier. Je krijgt ze zometeen. We gaan eerst iets nieuws op je loslaten. Loïc Ami is kind aan huis hier, zeg maar. En hij heeft een 11-tal tracks gemaakt onlangs. Heb ik al een beetje mogen beluisteren. Er is nog geen enkele officieel uit, maar dat komt wel binnenkort. En ik mocht er eentje uitpikken uit zijn repertoire tot nu toe, zeg maar, dat eraan zit te komen. Ik koos voor deze. Hier is Pailé.

duiken het warme weekend in hier op Top 2 met Smash tot 8 uur met guest DJ's. Straks hebben we Unregular, die komt rechtstreeks van de luchthaven, dus hopelijk verloopt dat daar een beetje vlot. Maar eerst gaan we kennis maken met Droomwolkje. Zij is onze eerste guest DJ van vanavond. Dit was Loïc Ami trouwens. Een van de nieuwe tracks die eraan zitten te komen, heeft een aantal collabs ook gemaakt, maar dit is volledig van hemzelf. Bye. Tijd voor Droomwolkje.

0: Smash.
1: Mo, zie je kameretten van je mode van?
2: Ja ook.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: België.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
0: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
4: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
0: Moduvan.
5: Gelijk wie dat er wint, wie er mooie kabinet de zak slimmer.
6: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
8: Yo Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

0: James Hype, altijd goed natuurlijk. Trigger Finger is zijn nieuwste hier die je kreeg in Smash.
1: Smash Special Guest.
0: Ze heeft woord gehouden. Na een paar rare namen die ik nog nooit gehoord had, had hij daar straks gezegd en aangekondigd van welke stijl je ook draait. Wat was dat ene woord alweer?
2: Complextro.
0: Ik had er nog nooit van gehoord.
2: Ja, het is vrij niche. Maar ik organiseer eigenlijk ook een event die een beetje zo van die nichere genres, een hyperpop eigenlijk.
0: En wanneer en waar?
2: Het is in de Funke volgende week, donderdag op 25 juni. En er komt ook een Berlijnse-based DJ die eigenlijk ook in die stijl muziek maakt.
0: Ja, het is voor mij vrij nieuw, moet ik zeggen. En ik heb dat graag, nieuwe stijlen, nieuwe dingen ontdekken. Dus leuk. Goeie set eigenlijk. En die laatste track, wat was dat? Zalig.
2: Ja, dat is een remix van Frost Children. Zij komen ook naar het Doerfestival dit jaar en ik ga ze zeker checken.
0: Ja, leuk, leuk. Want je gaat deze zomer een aantal festivaletjes doen, heb je gezegd daarnet. Hè?
2: Ja, klopt. Ook om vrienden te supporten vooral. Want misschien volgend jaar mag ik daar staan, wie weet.
0: Hopelijk, hopelijk, hopelijk. Je studeert trouwens ook nog.
2: Ja, volgende week heb ik mijn proclamatie. Ja. En daarna moet ik rechtstreeks naar het Dreambeats Festival gaan, want daar moet ik nog eens draaien.
0: Kijk, mooie vooruitzichten toch, hè? Sowieso. Want je studeert architectuur en design, was het, dacht ik?
2: Stedenbouw en ruimtelijke planning. De afgelopen 2 jaar nog. En nu is dat gedaan, afgerond.
0: Volledig gedaan met het studentenleven. The real life is coming. Maar goed, geniet vooral van het DJ-leven ook dat hij daarbij doet. Het was ineens sowieso een fijne ervaring voor mij. Ik hoop voor jou, want het was ook jouw eerste radioervaring. Hè?
2: Ja, klopt. Ik vond het heel spannend, maar heel fijn ook om te doen.
0: Oké, leuk om te horen. Goed gedaan trouwens. En we horen jou nog, hè? Sowieso.
2: Tot de volgende keer, Michel.
0: Oké, alright. Doen we. We gaan straks kennis maken met onze tweede guest DJ. En dat is een regular. Die komt net van de luchthaven. Is net ook gearriveerd. We gaan straks kennis maken. De tweede DJ set is van hem. Eerst gaan we nog deze op je loslaten. Hier is Marlon Hofstad met Hannah Lane en Stamp Your Feet.

Maar alsof dat een Hannah Lane stampje of iets gaan we doen nog tot middernacht trouwens. Zometeen tussen 7 en 8 onze tweede guest DJ voor vandaag. Dat is Unregular. Daarnet nog in Barcelona. Kijk nu bij ons hier in Smash. Straks tussen 8 en middernacht ook nog 4 DJ sets die we aanbieden in

0: top 2. Michel de Wilde.
1: Fijne vrijdagavond. Het onweder is hier nog steeds niet. Misschien bij jou wel, dus wees voorzichtig. Maar we gaan het laten onwederen. Daarvoor zorgt Unregular zometeen. Top

0: Een drukke zomer tegemoet. Niet alleen bij het produceren, maar ook DJ sets, gigs die hij gaat geven. Dit is zijn meest recente officieel uit Bounce Back.
1: Smash special guest.
0: Ja, wie ook een drukke zomer tegemoet gaat, is onze volgende guest. Mr. Unregular, Simon, yo. Goedenavond. Oh, mijn fout. Hier. Oh.
2: Goedenavond.
0: Ja, want je hebt het net verteld. Hoeveel waren het er?
2: Ja, net geen 40. 39 shows momenteel. En ja, de kans is groot dat er nog wel iets bij komt. Dus ik gok op 40 shows deze zomer.
0: Dus op juli en augustus berekend?
2: Van ja, eigenlijk juni tot begin september. Eerste weekend september bij.
0: Niet onaardig, binnen en buitenland?
2: Binnenland, buitenland. We komen net terug van Barcelona. Show gespeeld op La Terrazza, superleuke club. Lammer Invite, was heel cool. Heel veel leuke namen ook op de line-up. Mm-hmm. Heel dankbaar voor. Dan gisteren nog even een festivaltje meegepikt daar en nu terug hier.
0: Terecht ook, mooi. Altijd. DJ live, hè?
2: Ja, luxe leventje
0: mooi.
2: Zo.
0: Het leven van een DJ. Kijk, want men zegt wel vaak eenzaam ook en het gaat van links naar rechts en de wereld rond bij sommigen. Hoe ervaar jij dat eigenlijk?
2: Eenzaam is het niet. Ik heb heel veel mensen om mij heen die dat leuk ondersteunen, die meegaan. Nu waren we ook weer met 5 vrienden weg. Je leert mensen kennen, dat is ook iets superleuk, want heel veel mensen die dat je van de DJ's kent, zijn ook echt heel dichte vrienden en die kom je dan vaker en vaker tegen, zeker als je in dezelfde scene zit en dan merk je wel dat daar leuke vriendschappen uit ontstaan sowieso.
0: Ah, klinkt mooi, hè? Ja,
2: zeker.
0: Je bent al 10 jaar bezig, als ik het goed heb.
2: Ja, inderdaad, dat is wel even.
0: Hoe is het dan plots zo toch de laatste tijd heel stijl naar omhoog gegaan?
2: Een jaar geleden heb ik zo met 2 vrienden van mij beslist van oké, we gaan iets anders proberen, omdat we het gevoel hadden van Ik wou een beetje mijn sound veranderen, ik had een eigen soundboard gecreëerd. Ik dacht oké, ik wil hier iets mee gaan doen. Hebben we gezocht van naar een manier om dat mooi in de markt te zetten, zonder dat je eigenlijk alles moet gaan forceren of heel rare moves moet doen of een volledige blok zetten. Mm-hmm. Hebben we eigenlijk DJ-sets beginnen opnemen, visueel, op YouTube. Daar eigenlijk eigen muziek gespeeld, nieuwe releases getest, maar ook dan muziek van andere artiesten waar ik van was, die omhoog te pushen. En daar zijn af en toe eens wat video's die daar wat harder van zijn gegaan, online. Ook een release, Somebody to Love, is heel hard gegaan, getekend bij Universal Music. En sindsdien is alles redelijk snel gegaan. Ik denk in een jaar tijd is er heel veel veranderd en daar ben ik heel dankbaar voor, sowieso.
0: Kan ik geloven. En Nederland, die klopt ook aan de deur.
2: Nederland ook, ja. Ik heb sinds kort een extra agency voor Nederland en de rest van de wereld. In België merken we van, de mensen hebben het graag wat ik doe. En in Nederland merk je dat de mensen gewoon heel hard fan zijn van die sound. Dat ze daar ook echt op aan het wachten waren, want ik mix bijvoorbeeld ook heel veel Nederlandstalige platen. En dat is iets wat ze daar niet extreem veel doen of niet extreem veel gebeurt. Mm-hmm. Dus ik vind dat een leuke manier. Dat is ook mijn roots, was altijd hip-hop. En ik vind het leuk om een soort crossover te kunnen creëren van trance en hip-hop, hardhouse, die dingen.
0: Oké, dat klinkt goed, moet ik toegeven. Mensen die je totaal niet kennen, stel. Welke sound mogen jij dan verwachten?
2: Welke sound? Oké, dan, ik zeg altijd, het is een soort hardhouse trance mix met hip-hop. Het is een beetje, je gaat altijd wel een root note voelen van de hip-hop sound die erin zit. Of zowel het nostalgisch gevoel. En dan daarbij heb je eigenlijk de beat, de trance, de hardhouse, die dingen.
0: Oké, ben aangenaam. Of we zijn aangenaam verrast waarschijnlijk voor degenen die jou nog niet kennen, maar no doubt dat het goed klinkt.
2: Voilà.
0: Ideaal voor het weekend mee in te duiken natuurlijk.
2: Zeker en vast.
0: Perfect start of your weekend hier met Unregular. Geniet er zelf ook van, zo meteen.
2: Zeker en vast, komt in orde.
0: Krijgt hem zo meteen. We gaan eerst luisteren naar deze hier van Marcus Schul.

terre. It's a feeling.

0: can feel it. It's a feeling.
1: Vrijdagavond, je luistert top 2 en dit is Smash. Marcus Schulz kreeg je met de Rave Generator. Hij draaide al op verschillende festivals, Pole Pole, Locusfeesten, Weekend Dance, Full Circle en Tomorrowland. Daar staat hij ook dit jaar opnieuw op de bühne, op de stage van Elixir met name. Hij treedt erop op 17 juli aanstaande, vrijdagavond, het openingsweekend zeg maar. En ook de openingsdag van 9:30 tot 10:30 vind je hem daar. Hij is vanavond bij ons de gast hier in Smash. Dit is Unregular.

0: Twee boys in Nederland, Lucas en Steve, maken hele leuke tracks. Dit is er eentje van de meest recente, What About Now?
1: Smash special guest.
0: En als ik het goed heb, dan zijn Lucas en Steve twee heren die jou ook support geven. Kan dat?
2: Lang geleden. Been some time. Ja. Maar vroeger maakte ik house muziek, deep house, en dan is dat gesupport geweest. Maar het zijn dingen die nu al ver achter me liggen wel.
0: Oké, okay, nieuwe fase in het leven.
2: Ja, exact.
0: Oké, okay. Ik heb ook gelezen dat je een natural born entertainer bent.
2: Daar hebben ze over mij geschreven. Ik zou het niet over mezelf kunnen zeggen. Want het is een beetje, ja, op podium staan zat altijd al in mij. Ik vond dat nice om te doen. Ik vond dat nice om de mensen te laten lachen, om mensen gelukkig te maken of gelukkig te zien door wat ik doe. En ik vind dat het belangrijkste van een DJ. Het is, je moet je crowd lezen, je crowd begrijpen en ook niet echt enkel voor jezelf alleen bezig zijn. Je speelt wat je zelf nice vindt, maar je zorgt ook wel dat de mensen gepleased worden in de crowd.
0: Dat is waar. Ik kan er niks aan toevoegen. Het komt er vlot uit, dat kan ik ook beamen. Ik las ook, misschien is het ook van vroeger, fulltime loser en parttime DJ.
2: Ja. Dat is iets wat ik wel over mezelf heb geschreven. Ja, okay. Ik vind het altijd wel leuk om een beetje te spotten met jezelf. Hm. Je moet niet alles te serieus nemen in het leven. Dus fulltime loser en dan heel af en toe ben ik eens een DJ.
0: Want parttime DJ, dat ben je eigenlijk ook wel,
2: ja,
0: nog steeds?
2: Ja, ik werk daarnaast nog in sales. Belgische Belastingdienst is gewoon te gretig. Ik kan niks anders zeggen dan dat.
0: Klopt ook. Je had ook een announcement voor vanavond.
2: Yes. Ik heb er juist een berichtje gekregen eigenlijk. Dat 3 juli er een nieuwe single gereleased wordt. Een officiële remix voor Dikke, die jullie er juist ook hoorden in de set. Alles Dik. De Unregular remix. Komt op alle streamingdiensten vanaf 3 juli.
0: Oké, okay, en over streamings gesproken, je haalt 500.000 streams, kan dat? Heb ik ergens gelezen?
2: 800.000 op...
0: kijk eens, ja.
2: Ja, ondertussen 820.000 op die van Somebody to Love.
0: Ja.
2: Hele leuke, ja. Ja, leuk dat dat zo is gegaan.
0: Tuurlijk, oké. Okay. En we gaan eindigen met jouw zomer, hoe ziet die eruit?
2: Druk, heel leuk. Ik denk, belangrijkste dingen, even denken, wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen. Tomorrowland wordt heel leuk. Rijversfestival is announced.
0: Mm-hmm.
2: Ik ga 2 seconden mijn agenda pakken. Een paar shows in Nederland die ook heel leuk zijn.
0: Mm-hmm.
2: En ik ga ergens in Nederland het lichtpunt, een 3 uur lange set spelen. Dingen die ik normaal niet zo heel veel doe. Ja. 3 uur lang draaien, en vind ik wel heel leuk om te doen. Dit weekend sta ik bijvoorbeeld nog in Buenos Open, een padel evenement overdag en by night een festival. Heel leuk.
0: Waar is dat?
2: In Kontig, denk ik. Ik ben niet 100% zeker.
0: Padel event?
2: Ja, overdag wordt er gepadeld en in de avond wordt er gefeest. Buenos Open, heel leuk.
0: Jij mag daar draaien, oké, okay,
2: ja,
0: leuk.
2: Zeker
0: en
2: vast. Climax Club in Antwerpen, ja. Heel leuk festivaltje ook. En dan, ja, een beetje van alles. Loksfeesten. Ja, ook zeker, okay, de moeite zijn.
0: Ja,
2: dat is een beetje de dingen die ik al mag zeggen. De
0: 40 in totaal, of was het?
2: Ja, 40. En ik denk The Day Before Tomorrow ook, dat is ook nog een grote.
0: Mm-hmm.
2: En de rest komt allemaal binnenkort online, dus als je het wilt vinden, een regular op Instagram.
0: Oké, okay, en de belangrijkste Tomorrowland deze zomer?
2: Heel, heel fijn.
0: Elixir, of wat was het?
2: Elixir.
0: Oké, oeps. Ja. Daar komt hij ook weer tussen. Potverdikke. Goed. Het is nog het als een track die ik moet draaien zo meteen. Maar goed, we gaan hier afscheid nemen. Dikke merci voor langs te komen, Simon.
2: Thanks for the invite.
0: Veel succes nog en een plezante zomer.
2: Dank je wel voor jullie hetzelfde.
0: Dank je. We gaan zo meteen eentje draaien van Nico Parisi. Maar eerst nog even deze van Portex. Dat is ook een fantastische. Drop that ass.

Fijn dat je luistert. Dit is Smash nog tot middernacht. Hier 7 voor 8 geworden intussen. Ja, hier begint het toch ook wel bewolkt te worden. En een rare kleurtje ook. Dus opgelet voor de onweders. Waar ook ten landen, wees voorzichtig. Vortex kreeg je, kom je deze zomer ook overal tegen. Heb ik intussen begrepen. Op Aston Beach, op de Maryland, noem maar op. Met onder andere ook deze track. En zal hij ook wel draaien dan Drop Dead Acid. Ik heb zo meteen nog aan het einde Cream en de Korolova. En Annihilation. We gaan eerst luisteren naar een product uit ja, eigen land, zeg maar. Nico Parisi was hier ooit eens de gast. Heeft ook een eigen track. Heeft nu samengewerkt met een DJ-producer. Een jonge kerel uit Madrid. Genaamd Peter Bass, zo heet hij. Hij draait er onder andere in de bekende club Teatro Capital in Madrid. En de vocals op de song zijn van Coriolis. Die komen uit Italië, de vocals en de lyrics. Hij draait ook trouwens deze zomer Nico Parisi op verschillende events. 30 jaar Atmos, Outdoor in Eindhoven. Onder andere ook Mazeik. Dat staat op het menu met Atmos Open Air daar. Hij draait ook op het Sunrise Festival. En nog het Complex Festival in Maastricht. Dat is dan samen met Paul Kalkbrenner en Kulsch. Dus met andere woorden, leuke zomer voor Nico Parisi.

Belgisch-Italiaans-Spaans productje dit. Nico Parisi met Peter Baes en Goodbye My Shadow. We gaan ook afscheid nemen. Dit was Smash voor vanavond. De live natuurlijk. Zometeen tot en met de nacht nog 4 DJ-sets die jou gaan vergezellen. Ik wens je een heel fijne avond nog. Wees voorzichtig tijdens het onweer. Ik laat je nog met Cream en Korolova. Die laatste komt ook nog eens naar Tomorrowland deze zomer. Annihilation.

Ja, het is een heerlijke, zwoele zomeravond. Enfin, misschien een beetje te warm voor sommigen. En zeker als je nog zou moeten studeren de komende dagen, weken. Wel, in ieder geval veel succes met die examens. En geniet ondertussen van de muziek, want tot middernacht hebben we 4 DJ-sets voor je klaarstaan. Hier op top 2 in Smash Essentials. Het komende uur is in handen van Kleine Frigo, de DJ die het zeer goed doet en afkomstig is uit Leuven. Hij draait trouwens binnenkort op een aantal leuke events, waaronder Paradise City op 27 juni aanstaande is dat. Op 4 juli treedt hij op de Bierakkers en op 17 juli gaat hij ook spelen op Club Vismarkt. Vandaar invite hij een aantal bekende namen zoals Helena Lauwaard en heeft hij er ook een back-to-back in petto met Mirage, om er maar een paar te noemen. En ook op het vlak van produceren gaat het voor de wind. Kijk, je krijgt het komende uur zijn set dat hij speelde vorig jaar in Berlijn. Dit is Smash Essentials met Kleine Frigo in de mix.

9 uur geworden op deze vrijdagavond. Warme vrijdagavond, hete vrijdagavond. En dat blijft ook de komende 10 dagen, zo heb ik begrepen. Temperaturen om en bij de 30 graden, ja, dat zijn we niet echt altijd gewend. Blij dat het hier, ja, een beetje fris is in de studio met die airco. Nog nooit zo genoten eigenlijk. We gaan plaatsmaken voor Vrolex uit Peer. Limburg boven u, het komende uur. Want hij brengt zijn mix onder andere. Zijn eerste afgewerkte remix van Shaggy en It Wasn't Me. Die kom je wel tegen, ergens in deze set hier. Vrolex, tot 10 uur. Get out.

Vrijdagavond hier op Top 2, een zwoele zomerse avond. Genieten moet je doen, misschien met een barbecue vanavond. Hopelijk geen te zware onweders dan natuurlijk bij jou in de buurt. Wees voorzichtig mocht je daarin zitten. En anders kan je misschien net bij die barbecue nog genieten van de DJ-sets die we nog klaar hebben voor jou tot middernacht. Straks na 11 uur hebben we nog Akul. We gaan eerst plaatsmaken voor een man uit Brussel. Met name Rachel Mood, DJ en producer. En hij produceert wel behoorlijk veel. Hij heeft een current release genaamd Disco Anthem, released bij het label Ooze. En heeft ook een nieuwe release op het Franse label FC Cabagars. En die verschijnt vandaag, 19 juni. Ongetwijfeld zit hij in zijn set het komende uur. Het nummer heet The Sensation en dat heeft hij gemaakt met DJ-producer uit Australië, Jesse Taylor. En ook nog twee gigs heeft hij laten weten, komen eraan. Op 10 juli speelt hij in Brussel, het Brasserie de la Seine, en op 18 juli in Jardin Hospice. Daar kom je Rachel Mood ook tegen. Maar hij maakt ook deel uit natuurlijk van onze equipe hier van Smash Essentials. Tot 11 uur, dit is From Brussels, Rachel Mood.

Fijn dat je luistert op deze vrijdagavond. Het is 11 uur. Dit is nog top 2 met Smash Essentials tot middernacht. Een uurtje in de mix, volledig met een van zijn jongste in de equipe. En dat is Akul uit West-Vlaanderen. Hij laat weten trouwens dat hij deze zomer een heerlijk debuut mag doen op het Doer Festival. Daar mag hij een setje gaan brengen. Kijk, als er nu één festival is waar iedereen ook wel eens wil draaien, ooit, dan is het Doer toch wel, denk ik, net over de taalgrens. Absoluut aan te raden. Maar hij maakt vooral deel uit ook van Smash Essentials. Geniet het komende uur van zijn mixen. Hier is Akul.